0: En de nächste twee vers.
1: 20 en 21. Dat je zaad wat je geeft, dat de zend meer vandaag komen zal. Maar waar de zend toeneemt, wie immer nog meer genoeg. Dat zo als de zend hem dood herrscht, genoeg zo zal de genoeg in de rechtigheid der Jezus Christus aan zijn Heer ten eeuwen leven herrschen. Ik wil zeggen, dat jeft ons hoop niet. Dat jeft ons eindelijk de verzekering, dat wanneer we leven doen, dat Jezus de Christus is, dat hij de Messias is, God zijn zin, en dat hij gestorven is, en is een opfer geworden voor onze zin, dan hebben we dat eeuwige leven. Jezus heeft dat mede gemerkt, dat we kunnen terugkomen naar God, wils we hebben gezindigd. En onze zin moet verjeefd worden, door wat wat moet gedaan worden. We kunnen niet naar God komen met onze zin en rekenen erop dat hij wordt een voeder te aanzetten. We kunnen naar Jezus komen, wils hij is ons hohe priester, en dan deed hij onze zin ongezien bloot, wat hij vergoten heeft bij Christus bij Golgatha. We hebben nu dat Nieuwe Testament. En door leven we alles van wat Jezus gedaan heeft. Dat zegt ons waar hij geboren wordt, wat hij ons geleerd heeft, wat hij deed, en waar hij gestorven is, of ook waar hij is abgestoren en trekt hem hemel gevoren. Maar waar we dat verder Nieuwe Testament? We komen van dem Versprecher aan Adam en de Väter verder je Satz. Waar kunnen de mensen weten dat een radar wordt komen en de Versehnung voor onze zinde overnemen wordt? God de Heer leidt Adam dort weiter. En hij zette de Schlang. Einer van de früh er no komme, wort die den Kopf zweiklönje, en du wirst arm an de Haag stärke. 1. Mose 3, 15. En ek wort anlese, 14 en 15. En Gott der Herr sehte de Schlang, willst du dit gedone hast, wo ek die bestrofe? Von alle Tiere wirst du dort einzige sehne, die ab dem Bock krippen mat, en du wirst lebenslang mat de Erdfrede. Du in de früh wort jünd findlich sehne, en jene nokomen worden zich niet liedig kennen. Hij wordt die den kop verwonden, en du wordt arm de haak verwonden. Also God spreekt een oordeel uit over de Schlang, over dem Satan, dat hij wordt niet ziek hebben. En hij leidt Adam en Eva weiter, dat dat wordt een van ihre nokomenschaft zijn, die dat doen wordt. En zij kunnen kinder hebben. En een van die wordt dem Satan den Sieg wegnemen. En daar worden ze wel gewundert hebben, wer dat dan wordt zennen. En 1. Mose 4, vers 1 zegt, Adam en Eva werden morgen früh, en ze kregen den Jungen kein. Eva zegt, ik heb een Jungje gekregen, de Herr heeft mij dort geholpen. Ze worden vielleicht gedacht hebben, vielleicht wordt dit die zennen, wat dem Schlang wordt den Sieg wegnemen. Aber dit wird kein, en hij bracht zijn jüngeren Bruder Abel om. Also da musste Adam und Eva lüren. Und dann haben sie noch ein Kind. Kapitel 4, Vers 25. In Adam und Eva hatte noch einen Sehen. Und sie nannte den Seth. Eva seht, Gott hat mir einen Sehen an Abel seine Städte gesagt, dem kein Deutsch lüch. Und dann lese ich noch Kapitel 5, 1.5. Das ist das Buch von Adam seine Nachkommen. Als Gott den Menschen mögt, mögt hij die zo als God via. Hij mögt mansmensch, een frühmensch, en jijf aan einen zeeën. Als hij die gemerkt had, nannt hij aan menschen. Als Adam 130 jaar oud via, had hij einen zeeën, die zo via als Adam zelfs. En hij nannt am Zet. Nadem dat Zet geboren via, leeft Adam nog 800 jaar, en hij had nog andere kinder. Adam starf bij een Ella van 930 Jahre. Also, sie haben noch meine Kinder gehabt, aber da wir keiner nicht von dir, wird die Schlange oder dem Satan den Sieg wegnehmen dort. Und zu guter Letzt stirbt Adam. Aber die Familie, die sie haben hingelassen, haben auch Kinder. Und sie lernen, dass die Janscha, die ein Halper wird, wird der ich ankommen, weil das Leben ist schwer. En aanjanker 3 en dem Gode van Eiden nennen. Kapitel 5, 28 en 29. Als Lemek 182 jaar oud was, had hij een zoon. Hij nam den zoon Noah en zei,